0: eet nat en stinkend stro. John Arendt. 15 jaar geleden had zijn naam gesproken.
1: Waarom?
0: Ja, dan moet je even luisteren naar die tekst voor de zin van de